rot. Ik zeg Klaus, wat is er los? Hij steen de lune jan loo. Zo'n Pedelec, dat heb ik niet. Maar strenge me zeggen. Ne eigen blauw, goed een grober kan ze hebben. Ik weet dat ganze wirks, hast du ja ook in shoppen staun. Toe haupen met die Damen, rand am Motto wat gauw. Renner, B-Bike, Body van Blitz.